bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

Goedemorgen, dit is Gele FM. We snijden deze werkweek en weten om het doormidden, want het is woensdag. En strakjes gaan we eens kijken naar weerkaarten voor Geel en Zijderkempen. Dit komt uit Antwerpen, namelijk Camden, met Axel Peleman.

Goedemorgen, Geel FM. Vlug een blik werpen op de weerkaart voor Geel in de Zuiderkempen. Het verloopt allemaal wisselend tot zwaar bewolkt. Met 's ochtends misschien nog kans op een onweerachtige bui. Overal is het wel vaak droog. Temperatuur komt maximaal uit op 19 graden Celsius hier in Geel in de Zuiderkempen.

de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
1: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen en dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
0: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor 50.000 euro aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
2: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
0: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
3: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
0: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

Het is woensdag en je moet er niet versteld van staan dat we wel eens een bij over onze nek gaan krijgen. It keeps raining in deze van Bitty McLean. Net zoals deze meteor met nachtregen.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
0: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar Miele Center Smets.

0: ImoSP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is geen loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil geen loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Gele Fem.
2: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
3: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: c'est très belge.
1: Aventure. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Geel FM.

0: no use.
1: Moet je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
1: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen, achter die vangrail te gaan staan.
0: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
2: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers wordt getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken. Maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
0: Er roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
3: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd meer scoren.
0: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvang je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geel FM.

Nieuws uit Geel in de Zuiderkempen. Wel, dat raadpleegt natuurlijk op onze website gelefm.be. Want daar lees je onder meer dat Covamo de Toyota-vestiging in Geel heeft overgenomen van Hedij. Dit is allemaal op onze website gelefm.be. Wat dacht je van dit? Dit is een prachtplaat uit begin jaren 2000 van India Ari. Met

0: vereniging.
1: Op zaterdag 6 juni bruiste Hubertus Hoeve in Lichtaard van de Energie voor een goed doel. Trek je motorlaarzen aan, haal je wandelschoenen boven, want iedereen is welkom op onze Benefiet motorrit en wandelroute ten voordele van de VZW Endo Inside Out. Samen zetten we ons in voor meer bewustwording rond endometriose. Of je nu komt rijden, wandelen of gewoon genieten van de sfeer, jouw aanwezigheid maakt het verschil. Geniet van prachtige routes, gezelligheid en steun een hartverwarmend initiatief. Afspraak op zaterdag 6 juni aan de Hubertushoeve in Lichtaart. Tussen 9 en 11 uur schrijven de motaars zich in, vanaf 11 uur de wandelaars en in de namiddag mag iedereen die wil komen genieten. Samen sterk, samen onderweg.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

0: zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.

0: Tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in geel.
2: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geel Loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geel Loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Gele Fem.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in geel.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Bike Republic Laakdal is opnieuw open. Ontdek een ruim aanbod e-bikes, speedpedelecs en fietsen voor het hele gezin. In de winkel aan de Smissenstraat in Laakdal. Nu, tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Geel FM.

Goedemorgen, dit is Gele FM met Wim nog bij je tot 12. Ondernemer Herwig van Lommel, oprichter van Keukens van Lommel, die stapt mee in een nieuwe investeerdersgroep bij ASV Geel. Samen met het huidige bestuur wil hij de Geelse traditieclub structureel ondersteunen en uitbouwen. Lees allemaal op onze website gelefm.be.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4-richting-aanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
1: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
0: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en twee kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne, in Luhansk, geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Tielemans reageert.
2: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond. Ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd waar we allemaal tezamen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog één wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika. Dus we kijken er naar uit.
0: Zaterdag oefenden de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen. En de maxima blijven rond 19 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

Wat voor weer mogen we in Geel in de Zijdenkempen verwachten? Wel, dat vertel ik je strakjes wel. Dit is nog Robert Plant met Big Laag uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oeh la la, c'est Trebelge.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: tevreden gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
3: Bike Republic Laakdal is opnieuw open. Ontdek een ruim aanbod e-bikes, speedpedelecs en fietsen voor het hele gezin. In de winkel aan de Smissenstraat in Laakdal. Nu, tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Gele FM.

GFM, de weerkaarten voor vandaag, daar kan ik je zeer kort over zijn. Het is wisselend tot zwaar bewolkt, met deze ochtend nog kans op wat buien. Temperatuur maxima 19 graden Celsius.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiezen in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiezen in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

10 voorbij. Dit is GLFM met Wim nog bij tot 12. In Olen ligt het ontwerp van het natuurbeheerplan van Elia ter Inzage nog tot met 30 juni. Het plan beschrijft hoe bosstroken onder hoogspanningslijnen in Vlaanderen de komende 24 jaar natuurvriendelijk gaan worden beheerd. Dit en nog veel meer, dat lees je natuurlijk op onze website glfm.be. En dit komt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Sting en de Police.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
7: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
8: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en

0: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geloopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geloopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Geel FM.
1: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

Goedemorgen, dit is GLFM met Wim nog bij tot 12. De gemeente Laagdal kiest voor slimme en energiezuinige straatverlichting. Deze op onze website glfm.be.

0: springen in het oer van de Kempenaar.
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Bike Republic Laakdal is opnieuw open. Ontdek een ruim aanbod e-bikes, speedpedelecs en fietsen voor het hele gezin. In de winkel aan de Smissenstraat in Laakdal. Nu, tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

0: Goedemorgen, dit is Geel FM. Straks om 11 zijn er de actualiteiten uit onze regio. Want het Geels Marketing Agency Tunity gaat een structurele samenwerking aan met Thomas Moorgeel om studenten beter voor te bereiden op de digitale arbeidsmarkt. Lees allemaal op onze website geelfm.be.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiezen in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiezen in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: c'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.

0: één vereniging.
1: Op zaterdag 6 juni bruiste Hubertus Hoeve in Lichtaard van de Energie voor een goed doel. Trek je motorlaarzen aan, haal je wandelschoenen boven, want iedereen is welkom op onze Benefiet motorrit en wandelroute ten voordele van de VZW Endo Inside Out. Samen zetten we ons in voor meer bewustwording rond endometriose. Of je nu komt rijden, wandelen of gewoon genieten van de sfeer, jouw aanwezigheid maakt het verschil. Geniet van prachtige routes, gezelligheid en steun een hartverwarmend initiatief. Afspraak op zaterdag 6 juni aan de Hubertushoeve in Lichtaard. Tussen 9 en 11 uur schrijven de motaars zich in, vanaf 11 uur de wandelaars en in de namiddag mag iedereen die wil komen genieten. Samen sterk, samen onderweg.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Gele FM in Kastelees, het poortje tussen Sportcentrum Molenstraat in Lichtuit en Jeugddomein De Hoge Rielen, opnieuw geopend voor fietsers en voetgangers. Dat lees je allemaal op onze website gelefm.be. Dit is Okani Minak.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
2: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geel Loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geel Loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Gele FM.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
4: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Geel FM.

0: gevoel.
1: Goedemorgen, fijn het bel afgestemd. Dit is Gel FM. Kijken naar de weerkaarten voor onze regio. Het verloopt wisselend tot zwaar bewolkt. Het is ook vaak droog. De temperatuur komt maximaal uit op 19 graden Celsius in Geel in de Zuiderkempen. En er staat een matige zuidwestenwind.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
1: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
0: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
2: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus, ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
0: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer, dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistenttrainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone.

0: in Laakdal. Nu tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
3: Oeh la la, c'est Trebelge.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap.
6: Ja, en je makelaar, quanta costa?
4: Niks gekosta. Dat heb je opgebroekt.
6: Dat meen je niet.
4: Ja. Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
7: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
8: Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
9: Shoppen in Olen maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
8: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
10: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
1: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
0: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
2: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
0: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij.

bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.com.

0: Veenendaal. Nu tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: GLFM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Milicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

0: Tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals. Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
1: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geel Loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geel Loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Gele Fan.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.

0: Kaas, echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: De politiezone Geel Laakdal Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiezen in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiezen in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in Shoppingcenter Ole.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen.

0: in Laakdal. Nu tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.

0: tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. GLFM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De politiezone Geel Laakdal Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiese in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiese in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
2: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geel Loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geel Loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Geel FM.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vonden rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
6: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: voor één vereniging.
1: Op zaterdag 6 juni bruiste Hubertus Hoeve in Lichtaard van de Energie voor een goed doel. Trek je motorlaarzen aan, haal je wandelschoenen boven, want iedereen is welkom op onze Benefiet motorrit en wandelroute ten voordele van de VZW Endo Inside Out. Samen zetten we ons in voor meer bewustwording rond endometriose. Of je nu komt rijden, wandelen of gewoon genieten van de sfeer, jouw aanwezigheid maakt het verschil. Geniet van prachtige routes, gezelligheid en steun een hartverwarmend initiatief. Afspraak op zaterdag 6 juni aan de Hubertushoeve in Lichtaard. Tussen 9 en 11 uur schrijven de motaars zich in, vanaf 11 uur de wandelaars en in de namiddag mag iedereen die wil komen genieten. Samen sterk, samen onderweg.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

Bloemendaal. Nu tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic.

0: Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: GLFM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiese in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiese in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Shoppen in Olen maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in Shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Geel FM.

Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stations

0: Italië op je bord? Bij Dabarone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Dabarone, il vero gusto d'Italia.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: 1 jaar, 9 wedstrijden. Dat is Geel Loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil Geel Loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Geel FM.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.

bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latree.
1: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
0: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een twintigtal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals. Bike Republic Laakdal is opnieuw open. Ontdek een ruim aanbod e-bikes, speedpedelecs en fietsen voor het hele gezin. In de winkel aan de Smissenstraat in Laakdal. Nu, tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Geel FM.

0: vereniging.
1: Op zaterdag 6 juni bruiste Hubertus Hoeve in Lichtaard van de Energie voor een goed doel. Trek je motorlaarzen aan, haal je wandelschoenen boven, want iedereen is welkom op onze Benefiet motorrit en wandelroute ten voordele van de VZW Endo Inside Out. Samen zetten we ons in voor meer bewustwording rond endometriose. Of je nu komt rijden, wandelen of gewoon genieten van de sfeer, jouw aanwezigheid maakt het verschil. Geniet van prachtige routes, gezelligheid en steun een hartverwarmend initiatief. Afspraak op zaterdag 6 juni aan de Hubertushoeve in Lichtaard. Tussen 9 en 11 uur schrijven de motaars zich in, vanaf 11 uur de wandelaars en in de namiddag mag iedereen die wil komen genieten. Samen sterk, samen onderweg.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor 1 vereniging.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg, maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

0: c'est très belge.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap.
6: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
4: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
6: Dat meende je niet.
4: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
7: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
8: Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
1: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
0: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
2: Het is belangrijk dat die jonge generatie, dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
0: Uit de telling bleek ook dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heiduk en de Let Chris Nylands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: 1 jaar 9 wedstrijden. Dat is geen loopt. Met dit regelmatigheidscriterium wil geen loopt iedereen aanzetten tot een sportief jaar. Op zaterdag 6 juni is er vanaf 2 uur 's middags kermisjogging van Punt. Met start en aankomst op de parking naast school op het Punt. Met de medewerking van Geelse Sportraad, de Stad Geel en Gele Fan.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
6: GLFM.

voor één vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor één vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u...

0: in Laakdal. Nu tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
2: Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
3: Geel FM.

0: fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel, stap naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiese in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiese in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
6: Bel 014 58 82 82
5: of surf naar gelfm.be voor meer info.
6: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O.
8: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
9: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
10: Oeh la la, c'est Tre Belge.
8: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: tweede gezicht? Kom langs bij Volvo Rutte aan de Lierseweg 308 in Herentals.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Station

0: opnieuw open. Ontdek een ruim aanbod e-bikes, speedpedelecs en fietsen voor het hele gezin. In de winkel aan de Smissestraat in Laakdal. Nu, tijdelijk openingskortingen. Tot €450 op een nieuwe e-bike. Kom langs voor advies, een testrit of herstelling. Meer info? Kijk op bikerepublic.be. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Geel FM.
3: We back for the supercar racetrack and nature's roaring like a tiger in the jungle. Man, I can see the atomic bomb in the devilish ride.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De politiezone Geel Laakdal Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep? Leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiese in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiese in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

Goedenavond en welkom bij Gil FM. Het is woensdag, dus gaan we weer 6 keer terug in de tijd. Back-to-back krijg je iets voor 9 uur. En een weerupdate is er rond 20 voor 10. De best zittende, mooiste classics heb ik ook bij, zoals deze van Madonna.

We gaan voor de eerste keer terug in de tijd. We gaan naar 3 juni 1961 en daar stond de Strings Alongs op nummer 1. Het is een instrumentale band uit Amerika en ze zijn vooral bekend van het nummer Wheels. Tijdens het pers werd de labels verwisseld. Wat Wheels had moeten zijn heette Tell the World en vice versa. Zo werd Wheels dus bekend als Tell the World. Bij de volgende ondertitel, Tell the World, bij de volgende persingen beter gezegd, werd de fout rechtgezet. De A-kant heette nu Wheels, met als B-kant Tell the World. En ook een nieuwe andere B-kant, Am I Asking Too Much. En precies 65 jaar geleden stond Strings Alongs op nummer 1.

0: We gaan terug de tijd naar de jaren 70. We gaan naar 1979. En daar stond Cheap Trick op nummer 1. Het is een Amerikaanse rockband die eind jaren 70 kortstondig een vrij grote bekendheid genoot. De originele versie van I Want You To Want Me werd nergens een succes, behalve in Japan. En daar haalde de plaats zelfs de nummer 1 positie. Dit succes en ook de volgende single, Clock Strikes 10, zorgden voor concerten in de Nippon Budokan in Tokio. Van dit concert verscheen vervolgens een live album genaamd Cheap Trick at Budokan, waar ook de live versie van I Want You To Want Me op stond. Deze versie werd dus wel eens een hit in Noord-Amerika, Europa en opnieuw Japan. En precies 47 jaar geleden stond Cheap Trick op nummer 1.
1: I want you to want me.

Dit was Nacht in Amsterdam van Bazaar hier bij GFM. En de tour gaat nog naar de jaren 80 en krijg je ook nog Back to Back. Straks Pomblin Thijs met hypothetisch, maar eerst deze van Nickelback en How You Remind Me.

We gaan terug de tijd naar de jaren 80. We gaan naar 1980. En daar stond Johnny Logan op nummer 1. Hij is een Ierse singer-songwriter. Hij is vooral bekend doordat hij namens Ierland 3 maal het Eurovisie Songfestival won. 2 maal deed hij dat als uitvoerend artiest. In 1980 met What's Another Year. En in 1987 werd het door hemzelf geschreven Hold Me Now. En in 1992 als tekstschrijver en componist van Why Me. Vanwege dit recordaantal staat hij in verschillende landen ook wel bekend als Mr. Eurovision. En exact 46 jaar geleden stond Johnny Logan op nummer 1.

Het is tijd voor Back to Back. En daarin draaien we twee nummers van dezelfde artiest. En vandaag is Margriet Hermans overleden. Ze werd 72 en ter ere van haar gaan we twee nummers van haar draaien. Beginnen doen we met een vriend en daarna gaan we verder met Niets houdt mij

0: House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiese in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiese in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

Nathan Evans was dit hier bij Gil FM met Wellerman. Dit uur gaan we nog naar de jaren 90, de Dillies en het Teens. En krijg je ook nog een weer-update.

We duiken de jaren 90 in, we gaan naar 1992 en daar stond W op nummer 1. Het was een Italiaanse popgroep, opgericht in 1985. In 1992 scoorde de groep een grote hit met het nummer Please Don't Go, een cover van Casey en de Sunshine Band. Het nummer werd in veel landen nummer 1 hit en van deze single werden meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. En precies 34 jaar geleden stond W op nummer 1.

Het is als de Baker Boys hier bij Gil FM met Boom Boom Boom. We gaan de tijd in naar de Nillies, we gaan naar 2000. En daar stond, ik dus op nummer 1. Het is een Belgische dance act bestaande uit producers Reggie Pinkster, Frit van Duren en zangeres Linda Mertens. Waka Warrior was de eerste nummer 1 van de groep in zowel Vlaanderen als Nederland. En exact 26 jaar geleden stond Billy Ink op nummer 1.

nog één decennium te gaan. Dat zijn de tiens. We gaan naar 2010. En daar stond Tom Dice op nummer 1. Hij is een Belgische singer-songwriter. En in juli 2009 werd zijn debuutsingle Bleeding Love uitgebracht. Een cover van Leona Lewis in Lewis. In november 2009 werd hij voorgesteld als vertegenwoordiger van België op het Eurovisie Songfestival in Oslo. Hij haalde de finale en werd uiteindelijk zesde. En exact 16 jaar geleden stond Tom Dice op nummer 1.

Ik heb er de weerkaart eens bijgehaald en morgen zijn er verschillende buien. Deze kunnen stevig zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door kan de zon kort schijnen en 's avonds wordt het droger. En dan staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maximale temperatuur is 18 graden. Vrijdag staat een enkele bui in, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Zaterdag is er kans op een paar buien. Af en toe breekt de zon door. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur komt uit op 19 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Begin volgende week zijn er nog een paar buien, maar er zijn ook droge perioden met zon. Temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Later in de week wordt het droger en schijnt de zon flink. Het wordt iets warmer, de temperaturen tussen de 22 en 24 graden.

En met de prodigie zijn we aan het einde gekomen van het programma. Volgende week dan ben ik er terug. Dan gaan we weer 6 keer in de tijd. En is er ook back to back. Bedankt voor het luisteren. En ik laat je nog met deze van Wham! And the Edge of Heaven. Tot volgende week. Woensdag.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
1: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
0: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
2: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we dat vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
0: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Braschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch voordoen als politiemensen. Vooral oudere mensen worden geviseerd. De daders proberen bankkaarten, pincodes en waardevolle spullen te stelen, vaak met verzonnen verhalen in de avonduren. Agenten vragen nooit naar pincodes of geld. Krijg je zo'n oproep, leg dan meteen neer en contacteer bij twijfel onmiddellijk de politie via het noodnummer 112. Stad Geel, stap naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor een gebouw met 36 studentenkamers op het kruispunt Het Zonneke. Al gaf de provincie Antwerpen groen licht, Geel vreest extra parkeerdruk door een tekort aan autoplaatsen en fietsenstallingen. De stad erkent de nood aan studentenkamers, maar vraagt toch de vernietiging van de vergunning vanwege de impact op de buurt. Supporters kunnen de groepswedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK samen volgen in Geel. Geel Centrum organiseert Duivelsgeel op de Havermarkt. Die plaats wordt gekozen in plaats van het Marktplein, omdat daar geen ruimte is tijdens de zomer. België-Egypte op 15 juni en België-Iran op 21 juni zijn er live te zien om 9 uur in de avond. De toegang is gratis en een DJ zorgt voor sfeer. De ondernemingsrechtbank in Turnhout heeft de uitbater van de Delhiezen in Mol failliet verklaard. De winkel aan de Rozenberg sloot zondag plots de deuren toen de uitbater ermee stopte. Klanten worden nu doorverwezen naar de Delhiezen in Meerhout. Een curator onderzoekt het dossier. Ook voor het personeel blijft het afwachten op een mogelijke overname. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het groot aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
1: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
0: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria El Wadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.